0: Prins aan het kruisen en niet per moeknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mota.
2: Zijn Mota?
0: Zet ik er zelf mee bij, Tomli.
3: Urban FM, Mission Traffic Pass.